0: You know the story. Bauer goes on, the job starts, and suddenly something's not right.
1: A breaker trips, the power cuts, a machine fails, and now everything slows down.
0: At Equal ELM Trading Electrical, we keep your operations running safely and efficiently. From COC inspections to plasma and oxyfuel machine repairs and new builds, plus any electrical work required by a qualified electrical contractor, we've got you covered.
1: Is your krag siek by your huis of your fabriek? Gee ons 'n kliek.
0: Call 011-908-5690. Ons hou jou huis en besigheid aan die gang. Live in the mix.
1: Sondags het toentertijd treffers met my Dolbester word met trots aan u gebring die Remax Express. U instop eiendomsspecialist in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal jou huis laat uitstaan. Koop, ons sal jou help om die een te vind, want dit gaan u volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-007. Remax Express, 'n sny bo die res, waar die volgende hoofstuk begin. 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2

Zijn gedachten zwogen niet tappen. En hij droom van een plaats zonder enkele baas. Waar een man werkt, handen die sappen. En hij droom van een land waar die brammers brandt. En die trekkers trekt te samen. En een brandewijndam waar die lammers lam. En die ministers met

Elke staalhandelaar, jou staalhandelaar in Springs. Elke staalhandelaar het na 3 generaties en meer as 50 jaar een van Gauteng se grootste private staalmaatskappye geword. Oral bekend en

0: best music in the world. This is your number one radio station.
1: Hallo luisteraars, my naam is Marcus Miller, beter bekend as Andrei Vosloo van Sewende Laan. En ek luister beslis, Vermoer FM.

0: best music in the world. This is your number one radio station.
1: Your favorite radio station. The non-stop classics. All day long.
2: When your brand needs to make noise, we bring the thunder. At Code Zenith, we don't just design, we dominate. Bold ads, killer posters, next-level websites, logos that speak louder than words. IT support, locked in. Whatever your business, we build your digital empire. WhatsApp 067-241-9659 or visit codezenith.co.za. You can also email design at codezenith.co.za. Code Zenith. Alt, control, and escape the ordinary.
3: Sondag se toentertyd treffers met my Dol Wester word met trots aan u gebring deur Remax Express. U instop eindings spesialiste in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal jou huis laat uitstaan. Koop, ons sal jou help om die een te vind, want dit gaan die volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-007. Remax Express, 'n sny bo die res, waar die volgende hoofstuk begin.
4: 1-2-1-2-1-2-1-2